0: Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het Korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het Korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Ze praten met elkaar terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Het is onbekend waar ze het over gehad hebben. Zelensky is onderweg naar Amerika voor de algemene vergadering van de VN en hij zal president Trump ontmoeten. Vorige maand was de CIA-baas in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat, in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Daar werd apparatuur buitgemaakt die nodig is bij het blussen of het bevrijden van mensen. Het gestolen gereedschap duikt vervolgens in heel Europa op. In plaats van mensen te bevrijden wordt het gebruikt om rolluiken en geldautomaten mee te openen. Vorig jaar werd er 18 keer ingebroken bij brandweerkazernes, dit jaar dus al 85 keer. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. Het kabinet vergoedt 95,6% in plaats van de aangekondigde 96%. Minister Aartsen zegt dat dit komt omdat de uitvoering van en toezicht op het nieuwe stelsel duurder is dan gedacht. Nu betalen ouders nog zelf en krijgen ze afhankelijk van hun inkomen maandelijks een toeslag. Het nieuwe systeem vervangt dat. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. De operatie richtte zich op onder andere mensensmokkel, handel in vuurwapens en drugsmokkel en enkele tientallen bendes zijn opgerold. De meeste arrestaties werden verricht in Costa Rica, namelijk 375. Het netwerk waar ze deel van uitmaakte hield zich bezig met de smokkel van cocaïne naar Europa. Ook zijn 200 vuurwapens in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Gisteravond was er een grote afvalbrand in Dinxperlo, waarbij de brandweer nog uren bezig is geweest met nablussen. Op het terrein van een afvalverwerker vatte een berg hout en snoeiafval vlam, zo'n 20 bij 30 meter groot. Omdat die brand vlak bij een tankstation woedde, werd daar preventief de noodstop ingedrukt en schermde de brandweer de pomp af met een watergordijn. Duitse spuitgasten hebben geholpen. Ruim 20 wereldleiders eisen internationale veiligheidsregels om de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in te dammen. Tijdens de VN-top in New York waarschuwden ze dat AI-modellen nooit mogen ontsnappen aan menselijke. De landen, waaronder Nederland en Duitsland, pleiten voor een internationale VN-instelling die streng toezicht houdt. Grootste AI-spelers, de VS en China, ondertekenen het document niet. In Libië heeft een gewapende beveiligingsdienst de belangrijke oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor is de olieproductie vanuit het grote Sharara-veld flink verlaagd. De groep eist dat hun organisatie voortaan onder het nationale oliebedrijf NOC valt. Maar NOC waarschuwt dat de actie grote gevolgen heeft voor de Libische economie en dreigt de productie totaal stil te leggen. Een groot deel van de Libische olie is bestemd voor Europa. Een veiling van spullen van de overleden actrice Brigitte Bardot heeft in Parijs zo'n 954.000 euro opgebracht. Bijna 20 keer zoveel als vooraf werd verwacht. De 285 geveilde stukken bevatten onder meer een zelfportret, twee gitaren, haar typemachine en twee hondenhalsbanden die voor duizenden euro's weggingen. Zo'n 3000 mensen boden op de memorabilia van het Franse filmicoon. De veilingopbrengst gaat naar haar dierenstichting en haar enige zoon. Dan nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
6: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuijstra met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon laag. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. In Japan zijn zeker 2 mensen omgekomen door tyfoon Dujuan. 4 mensen worden nog vermist. De storm veroorzaakte aardverschuivingen en liet tienduizenden woningen zonder elektriciteit achter. Ook zijn honderden vluchten geschrapt en kregen meer dan 1 miljoen inwoners het advies zich voor te bereiden op evacuatie. De Japanse autoriteiten waarschuwen dat er nog altijd gevaar is voor overstromingen en nieuwe aardverschuivingen. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan om de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge afgelopen februari. De 18-jarige schutter doodde 8 mensen, onder wie familie en leerlingen. Hij pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag deels via ChatGPT. OpenAI blokkeerde haar account al in juni 2025 wegens gewelddadige prompts, maar waarschuwde de politie niet. De schutter maakte gewoon een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker omgekomen bij een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte bij de Hangover, een 85 meter hoge vrije valtoren. Hij stond op een onveilige plek onder de toren en werd geraakt door de gondel. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Bezoekers van de attractie raakten niet gewond. De politie onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Martin.
9: Hallo Martin.
10: Hallo. Hallo. Zeg maar.

Toepasselijk, The Stranglers, No Mercy uit 85. De vijfde hit van zes van deze groep uit het Engelse Guildford. Voorman Jet Black, ofwel Brian Duffy, had eerder een vloot ijskowagens en een slijterij. Martin's Music Show. Dinsdag, goedemorgen.

uit de categorie Het is niet goed of het deugt niet. Third World was dat. Now that we found love in 1979. What are we gonna do with it? Tom Jones ervan met She's a Lady uit 1971. En de eerste was van Dave Dundas. Ik heb hem ook aan. Gene Zon uit 1977. Je bent bij Martin's Morning Music Show op Seabreeze. En hier voert muziek de boventoon.

driemaal jarig 60 in de show. En ze hebben de tand destijds doorstaan. De Golden Earring was de eerste, That Day uit 1966. Peggy March daarna, I Will Follow Him uit 1963. En de Ivies was de laatste. Later heette ze Badfinger, Maybe Tomorrow uit 1969. 7:30 ruim, hier op 13:95. Bij CBS. En we wensen je een goede dinsdagochtend.

Goudstouwen. Hoor je hier bij CBS. Queen was de eerste van de laatste drie. Radio Gaga was een hit in 1984. Snoopy daarna. Rain, Snow and Ice was een hit in 1980. En de Timex Social Club, dat was de laatste. Mixed Up World was een hit in 1987. Dit is Martin's Morning Music Show.

Satoshi Dedes van Tommy James en de Shondells. Maar Tiffany had er ook net mee in 1988. I think we're alone now. De Rolling Stones hadden we daarvoor. Time is on my side uit 1965. En de eerste was van Pierre Croquelin. Elise, hit in 1975. De Bee Gees heb ik nog voor je. For Whom the Bell Tolls uit 1994. En Isley, Jasper Isley met Caravan of Love uit 1986. Later ook opgenomen door de House Martins. Tot morgen. Dank voor de conditie.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
9: Goedemorgen.

0: Heerlijke hit uit 1973 van Roberta Flack en Killing Me Softly with His Song. Dat is lekker wakker worden op de vroege morgen deze dinsdag de 22e september 2026. Dank aan Martin van Kampen, mijn vrienden, jij uit bed. En dan zeggen wij...
1: Good morning, good morning, sunbeam for silk smile through. Good morning, good morning to you.
0: Ja, iedereen een hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Het is weer tijd voor Eruit. Met rond 20 over 8 de nieuwe morgenster. Althans de aanwijzingen daarvoor. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 8:40 dan de uitslag van de morgenster. Ik zei het al, goedemorgen. Het is vandaag 22 september 2026. We gaan al lekker de herfst in. Buiten wordt het nog wel lekker warm hoor. Ik heb de weerberichten voor volgende week gezien. En de temperaturen gaan weer rijzen naar zo rond de 25 graden. Dus nog een beetje nazomeren. Een Indian summer zullen we wel zeggen. We gaan door met muziek van Jim Diamond. Dit is I Should Have Known Better.

Roger Whittaker, hij was mateloos populair in de jaren 70. De man met de grote bril en de gitaar. En was mateloos populair ook bij onze oosterburen. Daar trad hij heel vaak op. Deze uit 1970, I Don't Believe in Anymore. Prachtig. Straks gaan we de opgave van morgensterren doen. Ik zou vast pen en papier bij de hand pakken, zodat je mee kan doen, zodat je de gegevens kunt noteren van de morgensterren, de opgave die ik ga doen. En dan straks om 20 voor 9 krijg je natuurlijk de uitslag. En de hoofdprijs is gewoon een enorm applaus voor jezelf, ja. Maar eerst de plaat van Frank Boeien, afkomstig uit het mooie Nijmegen. En zijn album bracht hij in 1987 uit. Die heet Welkom in Utopia. En daarop dit nummer. Winter in Hamburg. Ja, het is pas herfst. Maar ik vind het wel een van zijn mooiste platen. Frank Boeien.

0: En we gaan weer op zoek naar de morgensterren van deze ochtend. Vandaag zoeken we een Nederlands muziekduo. Ze kwamen beide uit Den Haag en beide waren ze ex-Hurricanes en sinds 1967 als duo onder de naam Popshop. In 1969 gingen ze verder onder de naam, en die zoeken we nou juist. Die gaan we natuurlijk straks horen. En soms worden ze ook de Nederlandse Simon & Garfunkel genoemd. In 1970 scoorden zij met The End hun eerste tipradernotering en de plaat werd geproduceerd door Jaap Eggemond. Vele hits hebben ze gemaakt in de jaren 70 en het nummer Easy Boy in 1973 ontvingen ze van Konamis de zilverharp. Na totaal 7 hitnoteringen gingen ze in 1974 uit elkaar. En na de scheiding begonnen beide een solocarrière die nauwelijks geslaagd te noemen is. Welk Nederlands zangduo zoeken we? Straks rond 20 voor 9, dan gaan we ze onthullen. En natuurlijk draaien we dan ook een plaat van deze twee Haagse heren.
1: Eruit!

0: waarom draaien wij de plaatjes? Nou, gewoon omdat we het leuk vinden. En gewoon omdat jullie het als luisteraar natuurlijk ook heel leuk vonden. Je hoorde Judo Jurgens uit 1964. Dat mooie nummer. Waarom Noor? Waarom? En daarvoor Neil Diamond met een ouwtje uit 1969. Touching You, Touching Me heette dat album waar het op staat uit 1969. Holy Holy heette het nummer. Maar het is ondertussen 8:30 en het is al 8:30 geweest. En zit helemaal klaar. Goedemorgen, Aria, voor het oude nieuws.
1: Goedemorgen, Milko. Vandaag is er oud nieuws van 22 september. In 1949 brengt de Sovjet-Unie zijn eerste atoombom tot ontploffing. En in 1960 wordt Mali onafhankelijk van Frankrijk. 1977. Tijdens een poging van de politie hem te arresteren, schiet het RAF-lid Knut Volkerts in Utrecht een postende politieman dood. In 1980 valt Irak Iran binnen. 1997. In het Algerijnse dorp Bentalia worden alle 200 inwoners gedood door extremistische islamguerrilla's. 1998. Orkaan George teistert het Caribisch gebied. Met name Cuba, Haiti en Honduras hebben het zwaar te verduren. En tot slot 2003. 200 jaar na de eerste vlucht van een bemande luchtballon steekt de Engelse avonturier David Heppelman Adams de Atlantische Oceaan over in een hete luchtballon met open mand. Tot zover de oude nieuwsberichten van vandaag. Fijne dag en tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

Een klein beetje romantiek op de radio op de vroege ochtend, dat mag toch wel, denk ik. Glenn met Eros en Jordan, Nothing's Gonna Change My Love For You. Een heerlijke hit om lekker bij te luieren, ja. Ik zou toch maar uit bed komen, want het is pas dinsdag, het is nog geen woensdag. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster, of morgensterren moet ik eigenlijk zeggen, want het was een duo. En als je denkt dat het Bollend en Bollend zijn, dan heb je het mis. Maar wie zijn het dan wel? Nou, ze hebben ooit een zilveren harp geword in de Cornamusprijs. Nou, in totaal 7 hitnoteringen. Nou, wie het zijn, je gaat het straks horen. Maar we gaan eerst terug naar 1973 met een lekkere zomerhit. Dit is Los Angeles en La Malagueña.

Als je dit hoort, dan krijg je toch wel zin in vakantie, hè? De vakanties zijn helaas voorbij. Alhoewel, de grijze plaag die mag nog. Lekker jaar hoor, 1973, de oliecrisis. Maar we gingen wel lekker naar Spanje. Met dit soort muziek, Los Angeles en La Malagueña. Maar we zijn toe aan de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij nou? Niet Bolland en Bollard, maar wel Greenfield en Cook. Nou, had je dat goed? En de meesten van ons zullen dat wel goed hebben. Applaus hoor. En ik had gezegd, ze hebben een Cornamus, een zilveren harp gewonnen bij Cornamus. En dat hebben ze gewonnen met deze hit, namelijk Easy Boy uit 1973. De Morgenster van vandaag, Greenfield & Cook.

Robbie Williams, hij maakte natuurlijk deel uit van de boyband Take That. En dat deed hij van 1990 tot 1995 en daarna ging hij solo. En dit was zijn eerste grote doorbraak, denk ik in 1997 moet ik zeggen. En het nummer heette Angels. En daarvoor gingen we naar 2014. Are You With Me hoorde je met Lost Frequencies. En deze plaat vind ik echt heel mooi. The King, oftewel Elvis Presley, samen met het Royal Philharmonic Orchestra. En dit is What Now My... What Now

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezorgdheid.

zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben.

Ja, een mooie beschrijving van zijn leven natuurlijk. Ramses Shaffy, en dat was de laatste vocale voor deze dinsdageditie van Eruit. Uit 1978 en het mooie nummer Laat Me. Hier op Radio Seabreeze. Het zit erop, want het is bijna 9 uur. Betekent dat hij helemaal klaar zit. Elibert Mateus met zijn maatwerkende muziek. Hij heeft een hele platenkoffer vol meegebracht. En gaat weer het beste draaien uit vele decennia. Dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Aria is er ook weer. We hebben weer oud nieuws. We hebben weer een nieuwe morgenster. En ook weer heel veel lekkere muziek. Ik bedank je voor het luisteren. Ik hoop dat je morgen weer ingeschakeld bent. Ik wens je een hele mooie dinsdag. Graag tot morgen. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf €25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: 5, 4, 3, 2, 1.
14: Tot 10 uur. Mat
10: Netwerk in de Muziek.
14: Presentatie Egbert Maathuis.
15: The greatest music ever made. Classic hits.
16: Seabreeze. Seabreeze AM.

gaat het leven beginnen. Mamma Viva, commencé. Johnny Holiday. En dat komt uit de film, gelijknamige film uit 1963. Het begin van Maat voor de Kindermuziek, het is dinsdag. En dat begrijp ik dat ik tot 10 uur weer bij je ben met een reis door die hele mooie muziek. En de tweede plaat komt van Donovan, Catch the Wind.

Bad Loser van Joy Lynn White. The Country, bij Maatwerk Kindermuziek, natuurlijk. En we gaan naar Nederlandstalig. Sofietje ken je natuurlijk allemaal als het nummer van Johnny Lyon samen met de Junkin' Jewels. Maar af en toe is het ook wel eens leuk om andere nummers van hem te draaien. Zoals deze, Chingeling.

0: best wat later rust. Tjing, tjingeling, tjing, tjingeling.
1: Blijft nog leuk, dit soort nummers. En zeker ook de tekst. Ja, 60er jaren en het was allemaal wel heel netjes. Johnny Ryan in ieder geval met Tjingeling. En we gaan naar San Francisco, samen met de Flowerpot Man. Let's go to San Francisco.

die vrolijke klanken van Kaoma. De Lambada. Tja, het wordt gewoon heerlijk. En deze week heb je toch een beetje het gevoel dat er nog wat zomer is. We gaan naar 1968. The Cats en Leah.

Niet te geloven dat al zo lang geleden is. Lia, 1968, The Cats uit Volendam. En van 1968 een sprong naar 1975. Marianne Rosenberg, ja daar.

natuurlijk, de Bee Gees en Heartbreaker. En ik kijk eens op de klok. Tja, we hebben nog een klein half uur te gaan tot de klok van 10 uur. Dus nog tijd genoeg om lekkere muziek te draaien. Zoals deze van Brian Hyland. Itsy, bitsy, teeny, weeny, yellow.

1960, natuurlijk. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Ja, en dan hebben we het over Brian Hyland. Een hit in 1960. En wie ook een hit hadden in 1960 en ook ver daarna, waren de Blue Diamonds, Ramona.

Ramona van de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. En ik weet nog dat ik heel lang geleden bij hen aan de deur kwam in Driebergen om te vragen dat ik nummers van hem mocht zingen. Nou, dat mocht en dat heb ik ook veel en vaak gedaan. We gaan naar 1966. Jim Reeves, ik hou van zijn stem. The Distant Drums.

een hit in 1966. The Green Green Grass of Home van Tom Jones. Ach, en in 1966, ik zag die plaat met al die nummers. En toen dacht ik, weet je wat, James Brown had ook een hit. It's a man's world.

Dit is het programma Maatwerk. Iedere werkdag, hoor. En dat wil zeggen werken, jongens, hoor. Maar iedere werkdag met Elibet Maathuis. Fijne knul. Ach, ach, god. Wat een lekker jongen is dat.

Walker Brothers and the sun ain't gonna shine anymore. Ook uit 1966. Nou, voorlopig schijnt hij nog wel even. En ik heb begrepen dat de rest van de week ook aardig mooi weer blijft. Dus nou, wie weet. We blijven even in 66. Ik zei het net al, al die nummers die ik dan tegenkom in de kast. Zoals deze Sunny van Bobby Hebb. Sunny.

honey. Bobby. En kijkend op de klok zie ik dat we toe zijn aan het laatste nummer bij Maatwerk in de Muziek vandaag. Morgen ben ik er weer, tussen 9 en 10 natuurlijk. En straks gaan we heerlijk op de koffie. Koffie compleet met Tom Polderman. En die laatste plaat, die komt van Tears for Fears. Een Brits popduo. En een nummer uit 1989. Sowing the Seeds of Love. Maak het van je dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is John Stuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. De stijging van de huizenprijzen vlakt verder af. In augustus waren bestaande koopwoningen gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was dat nog 3,9%. Vergeleken met juli werden huizen zelfs een fractie goedkoper, 0,1%. De gemiddelde koopsom is nu €503.500. Het aantal verkochte woningen daalde in augustus met bijna 3% naar ruim 18.800. De prijsstijging neemt al sinds eind 2024 af. De Zwitserse bank UBS heeft een boete van €5 miljoen gekregen van het Nederlands Openbaar Ministerie voor hulp aan zwartspaarders. Het gaat eigenlijk om Credit Suisse, dat in 2023 werd overgenomen door UBS. Die bank hielp tussen 2005 en 2015 12 Nederlandse klanten om vermogen via Zwitserland buiten zicht van de Belastingdienst te houden. Daardoor werden 80 belastingaangiftes onjuist ingevuld. UBS zegt de kwestie nu te hebben afgewikkeld met het Openbaar Ministerie. Tanken in Duitsland wordt vanaf 1 oktober 17 cent per liter goedkoper. De Duitse regering verlaagt tijdelijk de brandstofbelasting. Een tank van 50 liter kost daardoor ongeveer €8,50 minder. De korting geldt tot het einde van dit jaar. Uiterlijk op 1 januari wil Duitsland ook een prijsplafond voor benzine en diesel invoeren. De plannen kunnen Nederlandse tankstations in de grensstreek klanten kosten. De Franse president Macron heeft een, zoals hij het noemt, zeer goed en zeer constructief gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Ze spraken elkaar in New York, waar beide zijn voor de algemene vergadering van de VN. Volgens Macron ging het uitgebreid over de oorlog en de noodzaak om Oekraïne sneller en beter te helpen met raketafweersystemen. Trump was volgens Macron zeer meegaand. Ook de situatie rond de Rode Zee kwam aan bod. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
9: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: gezellig. Wild Thing, een plaatje van de Trox. Ja, uit de grijze wijze verleden. Hier op Radio Seabreeze op deze dinsdagmorgen.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezellig.
0: Ik geloof dat ik die man ergens van ken, die Tom Polderman. Oh ja, dat ben ik zelf. Oké. Goed, lieve luistervrienden. Wat gaan we doen? We gaan er heerlijke muziek draaien op deze dinsdagmorgen. En dat allemaal op Radio Seabreeze 1098 en 1395 AM. En ook www.radiosiebreeze.nl. Kan je gezellig kijken wat er allemaal te doen is bij Radio Seabreeze. En als je zegt van ik wil gewoon live luisteren naar Radio Seabreeze, live met een v.radiosiebreeze.nl kan je luisteren. En we hebben ook een app tegenwoordig en die kan je ook downloaden. En dat is helemaal makkelijk op je telefoon bijvoorbeeld. Klik, even downloaden en aanklikken en je luistert naar Radio Seabreeze. Is dat gezellig? Doch het wel, hè? Oké.

0: hoef je niet naar de sportschool om te trainen en dat soort dingen meer. Iets wat ik dagelijks wel doe, 3 dagen per week. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Maar je kan gewoon de power of love in je hart voelen. Ja, dat is een belangrijk item. Ja, heerlijk hè. Oh, je luistert naar uw favoriete radiozender, Radio Cyberis. Ik heb hier een mooie plaat van Johnny Lyon. Hij heeft het over zijn tuintje van syndromen.
1: Don Polderman.
2: Lekker bak. Koffie.
0: En dat allemaal met een lekker bakje koffie compleet in de tuin van

weglopen hoor, niet weglopen. Ja, Del Shannon was hier met de Runaway uit het grijze wijze verleden hier op Radio Sybaris. Ik heb hier ook een heel mooi nummer. Ja, luister vrienden, u zult zich afvragen van wie zou dat zijn? Van James Galway. Ga maar eens luisteren. Joh, die man die kon toch fantastische mooie muziek maken. Eerlijk is eerlijk is eerlijk.

0: Ja, mooi hè. Een nummertje van, hoe kan het ook anders, James Galway, zoals ik al vertelde. Hora Statio. Dat was de titel van deze, ja, song zou ik gaan zeggen. Maar het is geen song, want er werd niet bij gezongen. Was
1: you are listening
0: nummer.
1: To Ton Polderman with Coffee Complete on Radio Seabreeze.
0: Als je dat maar weet.

0: Schreven door Bob Dylan, welke het ook oorspronkelijk gezongen heeft, laatste vrienden. Maar de Seekers hebben dat in eind jaren 50, begin jaren 60 ook gedaan. The Answer is Blowing in the Wind. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, er zijn toch wat opperhoofden in de wereld die toch eigenlijk wel eens goed naar dit liedje zouden moeten kunnen luisteren. Want laten we eerlijk zijn, The Answer is Blowing in the Wind, ja.
1: Yes, you're blowing.

0: String. Ja, poppet aan de string. Is wat, mijn poppetje aan een touwtje. En dat zou je gebeuren allemaal. Dit was een hele mooie plaats van Sandy Shaw. Ook alweer zo'n lekkere ouwe van jaren en jaren en jaren geleden.
1: Radio Seabreeze AM.
0: En hier is een van mijn meest favoriete groepen, luistervrienden. Dan heb ik het over de Birds. Ja, 8 miles high, 8 mijlen hoog. Ja, wat zou je gebeuren?

Ja, sommige mensen vinden een hoop herrie deze muziek van The Birds, maar ik vind het fantastisch. Echt. Ik ga helemaal uit het dak als ik muziek hoor van The Birds en bijvoorbeeld het nummer 8 Miles High. Radio Seabreeze AM 1395 en 1098. Gezelligheid, ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Gezelligheid kent geen tijd en is koffie compleet. Ja, het is zeker hoor. Now and off.

Shapiro en Walking Back to Happiness Again. Ja, dat doen we zeker hoor. Walking Back to Happiness. En dat doe je natuurlijk met Radio Seabreeze. Want laten we eerlijk zijn, wij brengen hele oude muziek uit het verleden. En ja, dat is toch het plezier en het geluk uit het verleden wat wij draaien hier op Seabreeze. I am now and off.

0: daarna begon hij over de meisjes met de rode haren. Het was allemaal wat. Mamma mia, ik ben zo verliefd. Een plaatje van Arne Jansen. Mm.
1: De hits van toen, de radio van nu. More music, more fun. Come all the long.

Hier de Bee Gees waren dit met de Speaks and the Specs. En dat is ook alweer ergens uit 1970, denk ik, dat deze platen dateerden. Dat is lang geleden, hè? Jazeker. Dat doen we hoor. We zetten een klem op Radio Seabreeze. Gezelligheid.

Atje, ja, Jay en de Americans en Karamia mij. Kijken we op de klok, wat zien we dan? De hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Cup Late, laatste vrienden. Ik heb het weer met plezier gedaan, zoals elke dag. Ja, 7 dagen per week, het is wat allemaal. Hè. En zometeen zijn er natuurlijk weer veel meer andere programma's hier bij Radio Sieberis. En ik hoop dat je daar ook naar blijft luisteren, want 24 uur per dag, het is niet mis. We zijn bij je op de radio en dat allemaal speciaal voor u. Wat mij betreft, morgen ben ik er weer.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. 3 doden bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro. Daarbij zou afgelopen nacht onder andere een kind om het leven zijn gekomen. Ook raakten 19 mensen gewond toen raketten een flatgebouw van 2 verdiepingen vernielden. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin. Ook de hoofdstad Kiev werd geraakt. Daar viel een tienermeisje dat werd getroffen door een drone. Het is opnieuw een nacht met zware Russische aanvallen op woongebieden geweest. De grote Amerikaanse tv-zenders tonen zich solidair met CNN, dat door president Trump het Witte Huis is uitgezet. Trump weerde vorige week CNN, MS Now en Politico omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. De zenders stappen naar de rechter. Nu weigeren ABC, CBS, Fox en NBC om de taak van CNN over te nemen in de zogeheten presspool die Trump overal volgt. Daardoor was Trumps vertrek naar de VS in New York gisteren niet live te zien. Ook fotografen van persbureaus en kranten hielden urenlang hun foto's achter, uit protest. FIFA-baas Gianni Infantino maakt een ommezwaai en biedt aan om te praten over hervorming van de Wereldvoetbalbond. Na een golf van kritiek stuurt hij een brief naar alle 211 voetbalbonden. Hij stelt voor om op 15 oktober met een onafhankelijke partij de bestuursstructuur tegen het licht te houden. Infantino lag onder vuur vanwege zijn omstreden plan om een deel van de FIFA te verkopen aan private investeerders. Dat trok hij al in, maar het vertrouwen is weg. Een dansende banaan, elkaar krabbelen, glitterplaatjes. Hives is terug. Het populairste netwerk van de jaren 0 is vanaf vandaag weer online. Precies 22 jaar na de start in 2004. Geen algoritme dat je uren laat scrollen, maar gewoon weer vrienden, krabbels en wie wat waar. Rustiger en met data die in Europa blijft. De comeback is meteen een hit. Zoveel mensen melden zich aan dat er nu een wachtlijst is. Dan nog het weer, overwegend bewolkt met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Daar
6: zijn we weer!
7: Jongen,
6: wat een herrie,
7: weet je?
6: Wat een
7: herrie!
6: Koud, hè?
7: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
8: Oh, mijn schaaf, te gek! Echt zo heftig, hoor!
9: Landgenoten.
10: Binnen zonder kloppen! Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
11: Binnen zonder kloppen!
12: Waar is iedereen dan? Hallo!
13: Dit is Binnen Zonder Kloppen met Liebe Christ.
14: Goedemorgen.
15: Kom op nou jongens, laten we nou eens gaan beginnen!

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk Halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Sea Breeze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je ook nu weer genieten van de hits uit de vorige eeuw. Met name uit 1965. Die de volgende meeste Britse makers op hun konto hebben. En dat zijn deze keer Cliff Richards, Lucille Starr, The Rolling Stones, The Supremes, The Seekers, Sonny & Cher, Bob Dylan, Wilco Alberti, Bernd Spier, The Animals, The Birds, The Searchers, Mariska Veres. En we begonnen de show met Don't Haha van de Liverpoolse zanger Brian Kasser, alias Casey Jones and the Governors. De groep was vooral populair in Duitsland, waar Brian de rest van zijn leven bleef wonen. Hij is 86 jaar geworden. De single werd 26e in de top 40. De tweede single in de show is van de eveneens Engelse Cliff Richards en The Shadows. On My Words komt uit 1964, maar werd 20e in de hitlijst van 65. Het werd geschreven door de Amerikaan Chip Taylor. Cliff nam het op in Nashville en nodigde de Jordanaires uit voor de backing vocals. Nou, en die kennen we allemaal, hè. Dat was een gospel group die ook vaak Elvis Presley begeleidde.
2: On my word, there will never be anyone but you, child.

In het eerste triootje hits van de 60s non-stop zijn te gast de Amerikaanse songwriter en kunstenaar Bob Dylan en de Subterranean Homesick Blues. De Canadese zangeres Lucille Starr, die al goed kon jodelen met de nummer 1 hit French Song. En nu eerst de Supremes en Stop in the Name of Love. Het haalde slechts de 21ste plaats. Stop.

Europarade werd sinds mei 1976 uitgezonden door de Tros destijds. En wat er hiervan overgebleven is, is de Europaradeplaat die ze wekelijks kozen. Dat doen wij dagelijks. En komt meestal uit een van de Europese landen. Vandaag is dat Oost-Friesland in Duitsland. En kozen we voor schlagerzanger Bernd Spier uit Mecklenburg. Met Das war mein schönster Tanz. Bernd woonde tot 2005 als producent in Rodenmark, district Waldeker. En na zijn carrière als popzanger werkte hij als makelaar en bouwde een middenklasse bestaan op.

0: beste tanden.
1: In het tweede triootje van drie non-stop hebben we de Animals kunnen plaatsen met Don't Let Me Be Misunderstood. De latere shocking blues zangeres Mariska Veres solo met het Stones nummer Painted Black. En nu is de Seekers en I'll Never Find Another You.

0: misunderstood.
1: Zometeen hoor je de Italiaanse trompetist Nini Rosso en Il Silenzio, dat de stilte betekent. Voorafgegaan door The Birds of Los Angeles en Turn, Turn, Turn, dat de 15e plaats haalde.

In het derde triootje, oud en een beetje non-stop fout, staan gepland de Rolling Stones en Tell Me. Welke al Betty met vanavond om 17:15 ben ik vrij. En nu eerst de rockband The Searchers uit Liverpool en Bumblebee, die 23ste werd in de top 40 van 1965.

De 15e in de show is van de Amerikaanse pop-rock duo Sonny and Cher and Friends. Baby Don't Go was hun debuutsingle en werd 14e in Nederland. Nog datzelfde jaar werd hun derde single, I Got You Babe, in veel landen nummer 1.

afsluitende instrumentale is gemaakt door John Barry en zijn orkest. Dat nummer is een van de vele covers van de titelsong van de James Bond film Goldfinger. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur radionieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Morgen om 11 uur ben ik er weer met een nieuwe BZK. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu on Radio Seabreeze. Always your marvelous music station, 24 hours a day. Europe's number one.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een schietpartij voor een middelbare school in het westen van Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn meerdere leerlingen, van wie zeker 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De schutter sloeg na het schieten op de vlucht, maar kon kort daarna door de politie worden ingerekend. Het motief van de verdachte is nog niet bekend. Het incident vond plaats in Turgutlu, een stad dichtbij Izmir, en veroorzaakte veel paniek onder de toegesnelde ouders. Minister Karremans is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in ons kraanwater omlaag moet. Uit onderzoek van de milieuorganisatie blijkt dat in West-Nederland de RIVM-richtlijnen op veel plekken worden overschreden. Het kraanwater blijft wel veilig om te drinken, omdat de concentraties nog onder de Europese normen liggen. De minister onderzoekt nu een landelijk lozingsverbod voor PFAS en komt dit najaar met een update. De overheid hanteert nu al strengere eisen bij lozingsvergunningen. Het Openbaar Ministerie geeft de Zwitserse bank UBS een boete van 5 miljoen euro vanwege hulp aan Nederlandse zwartspaarders. De boete is gericht aan Credit Suisse, dat vorig jaar door UBS werd overgenomen. De bank hielp 12 Nederlandse klanten tussen 2005 en 2015 om hun vermogen voor de Belastingdienst te verbergen via geheimzinnige codenamen en achtergehouden post. Hierdoor werd de bank medeplichtig aan 80 valse belastingaangiftes. UBS schikt en gaat het bedrag betalen. En de NPO waarschuwt voor misleidende e-mails over audities voor de nep-jeugdserie Nina's Zomer. Oplichters benaderen kinderen en jongvolwassenen uit naam van NPO Zapp en via het adres @zappnpo.nl. Wie reageert wordt gevraagd om een video in te sturen met teksten over seksuele handelingen. De publieke omroep ontdekte de fraude via oplettende ouders en heeft inmiddels de politie ingeschakeld. Slachtoffers en ontvangers van de mail worden dringend opgeroepen om er ook aangifte van te doen. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

is de titelsong van de gelijknamige film waarin Madonna de hoofdrol speelt als het personage Nikki Finn. Dat was Who's That Girl uit 1987.

voor het afgelopen uur binnen zonder kloppen. En in Bart's Middag Breeze, Elvis Presley, Enrique Iglesias komt voorbij. Maar ook de Robert Gray Band. Maar eerst de Doobie Brothers. The Long Train Running.

van Lime. En die verscheen in 1981 en werd een bekende plaat uit de vroege jaren 80. Waarin disco langzaam overging in elektronische dance. De Canadese formatie rond Denise en Denise Lepage combineerde een stevige beat met synthesizers en de herkenbare vrouwelijke zang. Het nummer draait om verlangen naar liefde en de aantrekkingskracht die daarbij hoort. Een heerlijke vroege 80s dansplaat met een duidelijke clubsound. Dit is Lime in Bart's Middle Breeze met Your Love.

Lunch je lekker mee. Eet smakelijk als je aan het eten bent. Wij eten een broodje met je mee. Schuif aan tafel. En we hebben de volle pot koffie gezet. Dus we drinken een kop koffie met je mee. Luister naar muziek van Enrique Iglesias. Samen met Kelis. Dit is Not In Love.

0: Ik luister altijd.
1: Leuk dat je luistert. En alle AM-zenders doen het weer. De 1098 en de 1395. En natuurlijk de stream, die doet het ook. Live.radiocyprius.nl.

praat alweer. De plaat waarover gesproken wordt. Dat is Right Next Door Because of Me van de Robert Cray Band. En die verscheen in 1986 op het album Strong Persuader. Het nummer werd geschreven door Robert Cray en verteld vanuit het perspectief van een man die een affaire heeft met een vrouw die naast hem woont, terwijl haar partner nietsvermoedend thuis is. De rustige blues, soul en Cray's karakteristieke gitaarspel versterken de spanning en het schuldgevoel in het verhaal. Een indringende bluesklassieker waarin het verhaal bijna net zo belangrijk is als de muziek. In Bart's Middle Breeze, de Robert Cray Band. Hier is Right Next Door.

Een plaat waar zeer zeker over gesproken wordt. De Robert Cray Band hoorde je Right Next Door Because of Me, 1986. En dit is de single van zijn debuutalbum. Dit is Ed Sheeran. Why?

Sander Kwarten, hij gaat lekker. Zijn we weer toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website www.radiosybris.nl. En wij gaan eruit met Sydney Youngblood. Het is een lange versie van If Only I Could. Nummer uit 1989. Je hoort bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. We zijn er morgen weer rond de klok van 12 uur. Heel

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. Tegen een 37-jarige Rotterdammer is 7 jaar cel geëist voor de dodelijke explosie in een bedrijfspand aan de Schammenkamp. Bij die ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en ontstond enorme schade. Volgens het Openbaar Ministerie huurde de verdachte die ruimte en runde hij er een illegaal cocaïne-laboratorium. Onderzoek van het NFI wees uit dat ontvlambare acetondampen uit het lab de verwoestende klap veroorzaakten. Het OM houdt de man daarom verantwoordelijk voor de explosie. En de populariteit van de Amerikaanse president Trump is gedaald naar een dieptepunt van 32%. Uit een nieuwe peiling blijkt dat hij zelfs binnen zijn eigen Republikeinse partij steun verliest. Kiezers klagen vooral over de stijgende kosten van levensonderhoud en het uitblijven van de beloofde resultaten. Ook Trumps handelen in het conflict met Iran krijgt veel kritiek. De lage scores leggen veel druk op de Republikeinen voor de komende tussentijdse verkiezingen, waar de Democraten momenteel aan kop gaan. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke, aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
10: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: als muziekboutique.
1: Misschien heb jij jaren geleden ook wel op dat nummer gedanst van Evelyn Champagne King. Shame, dat was de titel. En ik geloof niet dat ze daarna nog veel grote opvolgers heeft gehad van deze ongetwijfeld wel hele grote hit uit de jaren 70. Welkom bij mijn muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. Zoals altijd weer trouw tussen 12 en 1 op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wat dat betreft heb ik mazzel, want vrijdag is mijn vrije dag. Ja. Tot 2 uur ben ik bij je met de muziek die je gewend bent. Lekkere muziek dus. Zoals deze van Mark Helmond. The Stars We Are. We gaan terug naar 1988.

maakte deel uit van Softcell, Tainted Love. Maar ik moet zeggen dat ik dit ook wel erg mooi vind, hoor. Vanuit zijn solo carrière, Mark Helmond en The Stars. We are in naar de jaren 60. Mooie Motown-klassieker samen met Diana Ross en Supremes. Dit is Love Child.

0: Ik weet niet hoe je dat moet uitleggen, hoe als ze dit tegen je zeggen. Maar mijn gevoel zegt van... Ze tegen jou zeggen, jij bent mijn favoriete verspilling van tijd. Ik weet niet of je daar echt blij mee moet zijn. Maar ik hoop niet dat je zo over ons denkt.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: We gaan straks een nummer toevoegen aan die mooie playlist op Spotify. Maar nu eentje draaien we die er al in staat. Peter Schaap werd geboren in 1946, is een jaar of twee geleden overleden. Hij had een paar hits. Adem, mijn adem, de hoge heren van het dorp en vliegen als een vogel. En die eerste, die staat in de galerij de Hollands glorie.

in jou. Je kunt me

Monsieur Sebi, les souvenirs d'ensemble. En eigenlijk niemand weet precies wie dat nou is, die meneer Sebi. Misschien dat bestaat hij überhaupt wel niet. Maar de muziek is lekker, vind ik.

Jij hem, Boni. Een nummer dat hier in Nederland niet zo erg bekend is geworden. Maar is wel een mooie, toch wel, uit de jaren 60. Supergirl. Dit was al een grote hit. Een mooie samenwerking, weliswaar eenmalig, maar uitermate succesvol. Elton John en Kiki Dee.

0: is een mooie groot uit de jaren 70. Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart. En we blijven even in de jaren 70 met het volgende.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Een nummer uit 1973 kwam niet verder dan de tipparade. Volgens mij kwamen ze uit Nijmegen, maar voor de rest is er niet zo gek veel over bekend. Zoals Sigrals. En wel een mooi nummer. Colorblind.

0: afkomstig van dat hele beroemde album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Volgend jaar is het 60 jaar geleden dat het album uitkwam. En van dat album draaiden wij When I'm 64. Oh,
1: Remembering the hits of the 70s.
0: Shocking Blue, nummer waarmee ik eigenlijk kennis maakte met de band. Mijn overbuurmeisje had een singeltje, ik mocht het af en toe lenen. Never Mary, a real road man.

We gaan een nummer toevoegen uit het jaar 2002 van het album Blauwe Ruis van Bluff. Het meest beroemde en bekende en meest gedraaide nummer van dat album is Een Mooie Dag. Maar dat gaan we niet toevoegen. We gaan de titeltrack toevoegen. Dit is Blauwe Ruis.

0: Weer zo'n schitterend nummer dat we hebben toegevoegd aan de Galerij der Hollands Glorie.
1: Deze kom je tegen in de Galerij der Hollands Glorie. De playlist met de mooiste Nederlandstalige pareltjes.
2: Volg hem nu op Spotify.
0: Ik heb er niks aan toe te voegen.

Linda Carlisle. Circle in the Sand. En ik kijk even naar de klok. Hebben we nog twee te gaan op deze overigens laatste dag van de zomer. Want morgen begint de herfst. Bereid je er maar vast op voor. Jay and the Americans uit 1969 is dit. All you gotta do.

Jay en de Americans. En nog even terugkomend op het feit dat morgen, vanaf morgen herfst is. We tikken hier in Frankrijk nog zeker de 30, 31 graden aan als het om het weer gaat. Dus eigenlijk gaat de zomer hier in Frankrijk gewoon door terwijl het morgen herfst is. Vrienden, zometeen veel plezier met Leo. Dit is de stop en sluit. Earth and Fire wat mij betreft. Tot morgen!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Twee mannen van 45 en 48 jaar zijn opgepakt voor grootschalige uitkeringsfraude met vervalste detentiebewijzen. De verdachten vervalsten ontslagdocumenten van vastzittende gedetineerden, waardoor het UWV onterecht uitkeringen hervatte en nabetalingen deed. In totaal voor zo'n 160.000 euro aan WAJONG en WIA-uitkeringen. Het duo kreeg een vergoeding per geregelde valse aanvraag en is nu opgepakt voor valsheid in geschriften, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het kabinet wil volgend jaar ruim 500 miljard euro uitgeven, maar het ontbreekt bij veel ministeries aan duidelijke en meetbare doelen. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een kritisch advies aan de Tweede Kamer. Er is structureel te weinig geld voor onderhoud aan wegen en spoor, terwijl miljarden voor defensie en landbouw mogelijk onnodig duur of onuitvoerbaar zijn. En zonder heldere doelen is het kabinet nauwelijks te controleren, zo waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Bij een grote internationale politieoperatie in Istanbul is een omvangrijk netwerk van beleggingsfraudeurs opgerold. Er zitten 133 verdachten vast, onder wie 9 Israëlische kopstukken. De organisatie licht de slachtoffers via nep-dashboards wereldwijd op met valse crypto- en valuta-investeringen. Vanuit zo'n 40 illegale callcenters werkten bellers uit zo'n 20 verschillende landen. De Turkse autoriteiten legden ook beslag op zo'n 40 miljoen euro aan luxe auto's, panden en crypto-rekeningen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur varieert van zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland bij een zwakke aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-coor.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

een Duitse slagerzanger. Hij was van Italiaanse afkomst. Dan hebben wir uns ons geleerd. En hij noemde zich Nino De Angelo. Youngsides van Eden. Leuk dat ik erbij ben natuurlijk hier bij Radio Seabreeze. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je nog tot aan 4 uur vanmiddag.

En we waren net al een klein beetje in de jaren 80 beland. Want Nino De Angelo die heette eigenlijk Domenico Gerhard Groglione. Met name in de jaren 80 was hij natuurlijk heel erg populair. En Matthew Wilder die maakte maar één grote hit. En dat was deze. Break My Stride.

0: van die heerlijke nummers natuurlijk uit de jaren 60. Afkomstig en dat van en niets en niemand anders dan de Drifters. 1960 staat hier vermeld. The Magic Moment. Weet je wat we gaan doen met André van Duin?
1: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik koop

0: geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Gelijk dit rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
2: Oh. Europe's number one.
1: Ja,
2: Radio Seabreeze, 1395 en 1098 AM.

even naar het jaar 1984. Dat met de muziek van James Ingram. En hij deed samen natuurlijk met niemand anders dan Michael McDonald. En James Ingram, geboren in 1952 en overleden in het jaar 2019. En dan schrik ik er wel een beetje van. Dan denk ik toch van, dat zijn toch een beetje mensen, artiesten die je vroeger ook aanbeden hebt en die er eigenlijk al lang niet meer zijn. Maar goed, iemand die nog wel steeds actief is Neil Diamond. Geboren in 1971 en die had een hit in 1971 genaamd was I Am I Z. The sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low.

ging even naar het jaar 1977 met William Bell, Trying to Love To. En deze William Bell die is eigenlijk geboren in Amerika, in Memphis, Tennessee in 1939. Hij wou eigenlijk arts worden, maar uiteindelijk werd het dus gewoon zingen. En met name in de jaren 60 was hij daar heel erg populair mee. Maar goed, we praten hier wel over een plaatje uit het jaar 1977. Dus waarschijnlijk was het een klein beetje een nakomelingetje, zullen we het maar eventjes noemen. Op het begin van het uur had ik ook al even een Italiaanse zanger die in het Duits zong. Maar dit is wel gewoon echt een Italiaan. Riccardo Cocciante. En die had in de jaren 80 natuurlijk een groot hit met dit nummer genaamd Sincerita.

zo teruggaan in de tijd. En zo ook deze met Brian Poole en de Tremolo's, zoals die zo mooi vermeld staat. 1964, Someone, Someone. Je hoort ze hier natuurlijk allemaal op Radio Seabreeze. We gaan daarvoor terug naar de jaren 60, 70 en 80. En deze komt uit die laatste periode van Lionel Richie, die genaamd is Hello.

lekker ver terug in de tijd natuurlijk met Steve Roland en de Family Dog. En die had natuurlijk een groot hit met het nummer Sympathy inderdaad. Goed, gaan we weer eens even wat anders doen. Nederlandstalige muziek. En dan gaan we weer eens even terug naar de jaren 80. En daar samen met het drukwerk. Hier is Marianneke.

hebben ze vanmiddag allemaal natuurlijk van de vinding afdraaien. En dat is bij deze wel heel duidelijk te horen. De Osmonds uit het jaar 1972 en Down by the Lazy River. Gewoon heerlijke muziek hier op Radio Seabreeze. Een volgende plaatje, dat luisterde ik zo en dan dacht ik zo, wat is dit nou weer? Dat kan ik me helemaal niet meer herinneren. Het is namelijk afkomstig van de Duitse formatie Trio en het heet Toura Loura Loura Loo. Is het old of is het nieuw?

me and you. En dat was Eric Burdon op zang, Alan Price op keyboards, Jess Zender op bas, Halton Valentine op gitaar en John Steele op drums, oftewel de Animals. En we gingen naar het jaar 1965 met We're Gonna Get Out of This Place. Moet ik kijken naar de klok, het zie ik al heel langzamerhand 3 uur worden, maar ik denk dat deze plaat er nog wel even tussenvoor kan. Afkomstig van de dames van Risqué, Shadow of Your Heart.

of het eind van de eerste uur nog even een singeltje afkomst van Risqué. Shadow of Your Heart en de dames van Risqué. Dat is eigenlijk een beetje een afscheiding geweest van Doris D en de Pins natuurlijk. Want die hebben natuurlijk samen opgetreden met Debbie Jenner. Maar daar kregen ze op een gegeven moment een beetje ruzie mee. Ja, en toen was het over. Goed, we gaan even ruimte maken voor wat nieuws en wat berichtjes. En zodat ik na het nieuws, dan ben ik gewoon weer bij je terug. En tot die tijd laat ik je nog even genieten van een stukje instrumentale muziek van de Marquise. En nummer Last Night, tot zo.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen willen abortussen tussen de 22 en 24 weken gaan uitvoeren. Dat schrijft minister Hermans aan de Tweede Kamer. Nu bieden nog weinig ziekenhuizen deze zorg aan, waardoor vrouwen vaak uitwijken naar het buitenland. Volgens het ministerie gaat het om een betere spreiding van de zorg en niet om een versoepeling van de abortuswet. Maar het initiatief is omstreden omdat een foetus op die leeftijd soms nog kort levend geboren wordt. Tegenstanders noemen het plan verwerpelijk. Een 54-jarige man uit Beuningen kreeg van de rechtbank in Arnhem 20 jaar cel voor het wurgen van zijn 64-jarige vrouw eind vorig jaar nadat ze aan had gegeven te willen scheiden. De verdachte beweerde in een vlaag van paniek te hebben gehandeld, maar de rechtbank vond dat er sprake was van voorbedachte raden. De man had vooraf opgespoord welke straf er staat op moord en had eerder dreigementen aan collega's geuit. Hij moet de nabestaanden ruim 44.000 euro schadevergoeding betalen. In Botswana is de populatie van de ernstig bedreigde zwarte neushoorn in één klap verdubbeld na de komst van 20 nieuwe dieren uit Zuid-Afrika. De neushoorns legden een rit van zo'n 1000 kilometer af naar het nieuwe leefgebied. Met zenders en wildcamera's worden ze nauwlettend gevolgd om te zien hoe ze acclimatiseren. En een speciaal anti-stroperijteam moet de neushoorns beschermen tegen stropers die jagen op hun horens. Zo kunnen de dieren, die de tuinmannen van de natuur zijn, het lokale ecosysteem herstellen. En de Iraanse delegatie bij de VN zegt dat de straat van Hormuz binnen een week weer open kan gaan als de VS beloven een blokkade en militaire druk te staken. Diplomatieke gesprekken over de cruciale zeestraat lagen wekenlang stil en de spanningen liepen recent op na felle dreigementen over en weer. Iran heeft zijn afgevaardigden in New York nu groen licht gegeven voor een nieuwe diplomatieke poging. Met die mogelijke heropening van de straat van Hormuz wil het land het vastgelopen conflict doorbreken. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

dus even lekker vrolijk beginnen met de muziek van George McRae. En dat uit het jaar 1984. One Step Closer to Love. En ik ben nog een uur lang bij je. En in dat uur gaan we natuurlijk weer lekker ver terug in de tijd naar de jaren 60, 70 en 80. En uiteraard, zoals gebruikelijk, komen ze lekker weer ouderwets van de vinyl. En ze gaan natuurlijk maar door de muziekjes. Ik heb nog een hele stapel met platen hier naast me liggen. En die komen zeker allemaal wel voorbij, denk ik maar zo. Zoals deze van Jimmy Cliff. Sunshine in the Music.

natuurlijk nog altijd wel van vinyl. En als we nu dan, dan kom je toch best wel hele aparte plaatjes tegen. Zoals deze afkomst van George Harrison. Bangladesh is het nummer genaamd. Afkomstig uit het jaar 1971. En daarbij zong hij natuurlijk over de vluchtelingen uit die tijd. Inderdaad het land Bangladesh. Goed, het is even tijd voor Nederlandstalige muziek. Ken je deze nog van Colinda? Let me in.

0: Sea Breeze. 1098 en 1395.
1: Love Oldies. Love Radio Sea Breeze. 1395 and 1098 AM.

En even teruggaan naar het jaar 1984 met Bette Midler en de Beast of Burner. En die Bette Midler die staat met groen haar afgebeeld op de single van de Roes. Oorspronkelijk komt ze uit Honolulu en dat ligt dus op Hawaii, geboren in het jaar 1945. En ze was natuurlijk zangeres, actrice, activiste en ook nog een keer comedienne. Goed van het stevige werk even heel erg ver terug in de tijd qua rustigheid. En dat met de muziek van Mike Bett en David Essex. A Winter's Tale.

En dit keer dus in uitvoering van een band met de naam Fried Pink. Ze kwamen dus oorspronkelijk uit Detroit. En ze hadden dus in het jaar 1970 best wel een grote hit hiermee. Met name natuurlijk door de vervormde gitaarvertolking, zoals het hier zo mooi omschreven staat. En het was wel voor mij de enigste hit die er was met deze band. Maar ze schijnen nog steeds te bestaan. En dat vind ik altijd wel heel erg wonderlijk. Al is de bezetting natuurlijk door de jaren heen wel een klein beetje veranderd. Dat geldt niet voor Madonna. Die is nog steeds muzikaal actief. En dit was een oude Holiday.

brengen. Want ja, 1981 en dan met Leo. Lijkt wel een beetje op Leo als je dat zo uitspreekt. En ze kwam in ieder geval uit België, maar ze was van Portugese origine. Want ze heette eigenlijk Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares Vasconcelos. Of Gonzalez eigenlijk. Hele moeilijke naam, een mooie lange naam uit het jaar 1962. Toen is ze in ieder geval geboren. Ze had met name in 1979 al wat hitjes in Frankrijk en België. En 1981 dus deze Amore Solitaire, jawel. We blijven nog een beetje in de jaren 80. En ja, dat is toch een klein beetje al de opkomst van de synthesizer. En daar deed je ook Gazebo wat mee. Het nummer Lunatic.

0: je een muzikale wens of
1: gewoon een vraag?
0: Stuur het naar leo@radioseabreeze.nl.
1: leo@radioseabreeze.nl.

zijn toch een beetje de plaatjes waar je heerlijk vrolijk van wordt. Tavares, Don't Take Away the Music. En deze band Tavares, die bestaat eigenlijk al vanaf het jaar 1963. Het waren eigenlijk broers van Kaapverdische afkomst. Groeide afwisselend op in New Bradford, een voorstad van Boston. En dat ligt natuurlijk in Amerika, op het Rhode Island. Goed, het is tijd weer even voor Nederlandstalige muziek. Hier is Vulcano. We gaan even terug naar de jaren 80 met een beetje van dit.

het jaar 1978, maar toen kwam de plaat eigenlijk niet verder dan de 13e plaat. Het nummer van Winter in America van de Australische zanger Doc Ashdown. Laat ik ook nog een keer vertolken door niemand anders dan René Vroeger in het jaar 1994. We gaan verder met muziek. Ik heb er één plaatje voor je voordat het zo direct 4 uur is. En dan moet ik alweer wegwezen. Die is afkomstig van Roger Daltrey. En die zingt Walking in My Sleep.

En zo met je handjes vooruit inderdaad een beetje slaapwandelen. Dat probeer ik me dan een beetje van voor te stellen. Roger Daltrey die zong er in ieder geval over Walking in My Sleep. Goed, het is bijna 4 uur. Ja, het is alweer het moment aangekomen voor mij om afscheid te gaan nemen. Want hij loopt al achter me als we plaatjes bij elkaar uit te zoeken. Hans de Knecht natuurlijk. En hij gaat zo direct zijn Middle of the Road Show weer presenteren. En tot die tijd heb ik nog even dus een heel oud plaatje bij elkaar gezocht. Ja, waarom ook als ik hier niet van Glenn Miller. Samen met zijn orkest, The American Patrol, jawel. En daarmee zeg ik dus in ieder geval, leuk dat je geluisterd hebt. En wat mij betreft, tot de volgende week.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof, maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. Het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaanoever roept volgens VN-baas Guterres het schrikbeeld op van een etnische zuivering. In zijn speech voor de VN zei hij dat Israël met het uitbreiden van de nederzettingen de weg naar vrede platwalst. Guterres benadrukte dat de twee-staten-oplossing niet mag verdwijnen en dat alle landen zich aan het genocideverdrag moeten houden. Hij noemde de Hamas-aanval van oktober 2023 verschrikkelijk, maar Israël heeft Gaza daarna ongekend verwoest, zo zei hij. De Oekraïense president Zelensky roept de EU dringend op om twee Russische miljardairs niet van de sanctielijst te schrappen. Frankrijk wil hen van de lijst halen, maar Letland verzet zich daartegen. Er is enorme haast bij geboden, want als de EU-lidstaten voor middernacht geen akkoord bereiken, vervallen de sancties tegen 3000 Russische personen en bedrijven. Volgens Zelensky moeten alle namen blijven staan zolang de oorlog voortduurt. De EU-ambassadeurs overleggen vanmiddag weer koortsachtig verder. En het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor zo'n 500 nieuwe oorlogsgraven. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo ingrijpend wordt vergroot. En dat is nodig omdat de huidige vakken vrijwel vol zijn en er elk jaar slachtoffers worden herbegraven. De Oorlogsgravenstichting wil ook ruimte houden voor slachtoffers uit toekomstige conflicten. Donderdag wordt de nieuwe plek ingewijd en er worden dan direct twee gesneuvelde militairen herbegraven. Het weer overwegend bewolkt met soms wat zon en in het noorden wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland, bij een zwakke aan de kust matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

jaar zo 1970 zagen ze licht in Londen. En is een lighthouse terug van weg geweest in de show. Waar de plaat thuis wordt Love Grows With My Rosemary Goes. Ja, zometeen. Een fijne. Achter de keuken gordijnen. Lekker toch? Ja. Oh.

plaatjes met gaatjes. 45 toerenplaatjes. Kijk ze glimmen. En ze draaien nog steeds volop. Dit zijn de Stylistics.

0: Was dat Jimmy Helms, hè? Ja, met de spelletjes. Tuurlijk!
1: Een fijne! Van achter de keukengordijn.
0: Misschien heb je mooi wel ergens in een donker hoekje zien stiekem dansen. Maar goed, vooruit 1986 ging hij helemaal solo, hoor. Ja, toen dacht hij, we kijken het met Toontje Lager.
2: Dit is de middel.
0: Hier is Erik Meesie!

0: The Fortunes.
1: Juist, inderdaad. Een van de eerste singles werd zelfs gebruikt door Radio Caroline. Het piratenstation. Nou ja, piraten, gewoon vrije radio, jongens. Caroline, weet je nog wel, en dan nog altijd iets. Ach, you've got your troubles. Here comes that rainy day feeling again and again. This golden ring. En juist. Dit is een middel of road show. Van links naar rechts. Van voor naar achter. Hey, hoppakee. Daar gaan we weer. Oh ja, we zijn ook op Facebook. Leuk, hè? Wees welkom bij de club, vrienden. Ik heb voor jullie Life is Life van Alpes.

0: december 1972, lieve vrienden.
1: Ja.
0: Ze was er dus aardig vroeg en jong bij, hoor, met dit plaatje. Vanessa Paradis in de middel van de roadshow met Be My Baby. Lekker tijdje onderweg al, hè? Zo

Dit behoorde dus duidelijk tot de zwarte muziek, lieve mensen. Zwarte muziek, ja. Hoor je het goed? Ik zou het toch wel een paar keer willen zeggen, want ik vind het gewoon lekker, hè? Zwarte muziek, zo is het toch, hè?

doe ze moeilijk over. Vrienden, gewoon lekker zwarte muziek. Dat mag nog steeds gedraaid worden. Gelukkig wel, dat we gaan ze. De T-Connection uit de goede gouden jaren der vergetelheid. En natuurlijk,

0: Ik associeer me toch ook niet met een wit A4'tje of zo. Goeiedag mensen. Rio de Janeiro. Dan gaan Alice en Karen mee hoor. Even de laatste in de show voor wat betreft vandaag. Makkelijk, ik nog veel meer.
1: Ja.
0: Wanneer? Morgen. Tuurlijk, dan zijn we er weer. Maak er nog een leuke dag van.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwden AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde en volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. De Gezondheidsraad adviseert de minister om de 13-weken-echo voorlopig niet op te nemen in het vaste zorgpakket. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat die test nu nog te vaak een onjuiste uitslag geeft, wat leidt tot nodeloze paniek en gemiste afwijkingen. Wel ziet de raad een grote meerwaarde in het vroeg ontdekken van afwijkingen, omdat ouders zo meer bedenktijd hebben. Daarom wordt geadviseerd om eerst te onderzoeken hoe de 13 weken echo beter kan worden gecombineerd met andere testen. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof, maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. En chipmachinefabrikant ASML verkoopt op dit moment totaal geen machines in Europa. Volgens topbestuurder Heemskerk stagneren de verkopen hier doordat Europa niet investeert en er op het eigen continent ook geen nieuwe chipfabrieken worden gebouwd. Hij waarschuwt dat Europa daardoor achterop raakt, terwijl landen als de VS, China en India wel volop investeren en ASML proberen te verleiden tot uitbreiding. Het bedrijf uit Veldhoven is wereldwijd de enige producent van de meest geavanceerde chipmachines. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. 'S Nachts is er in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen wordt overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
10: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
11: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwde AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. De Gezondheidsraad adviseert de minister om de 13 weken echo voorlopig niet op te nemen in het vaste zorgpakket. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat die test nu nog te vaak een onjuiste uitslag geeft, wat leidt tot nodeloze paniek en gemiste afwijkingen. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. En chipmachinefabrikant ASML verkoopt op dit moment totaal geen machines in Europa dat volgens het bedrijf niet investeert. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. 'S Nachts is er in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen wordt overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Je service moet net zo goed zijn als de artikelen die je verkoopt, vindt Vroom en Dreesman. Dat mag ook wel als je het grootste warenhuis van Nederland bent.

Uit met Anne Zijlstra. Van maandag tot en met donderdag in de ochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De afgelopen weken heeft het geregeld geregend, maar toch is Nederland nog niet van het droogteprobleem af. De komende dagen wordt opnieuw weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Maas en de Rijn verwacht. Rijkswaterstaat zegt dat de effecten voor de scheepvaart, natuur en landbouw merkbaar blijven. Lage waterstanden en lage afvoeren op de rivieren veroorzaken een beperkte vaardiepte en zorgen voor langere wachttijden bij de sluizen. Ook de natuur blijft kwetsbaar, laat RWS weten. Op de Amerikaanse luchtbasis in het West-Duitse Spangdahlem is een militair vliegtuig neergestort. Volgens lokale autoriteiten raakte 1 persoon daarbij gewond. Deze basis wordt een van de belangrijkste luchtmachtbases van het Amerikaanse leger genoemd. Op de basis staat een F-16 jachtvliegtuig-eskader dat uit 20 toestellen bestaat. Deze ondersteunen de operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO. Het was kantje boord, maar net op tijd hebben de ambassadeurs van de EU een overeenkomst weten te bereiken over het verlengen van de EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland verbonden personen en bedrijven. De neuzen moesten voor middernacht hierover dezelfde kant op staan, anders zouden de sancties tegen deze bedrijven en personen komen te vervallen. 2 Russisch-Oezbeekse miljardairs zijn van de sanctielijst afgehaald. Het gaat om Mikhail Fridman en Alisher Usmanov, ondanks de oproep van de Oekraïense president Zelensky om hen op de lijst te laten staan. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. Volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
7: In 1979 vanaf de Magdalena op zee neemt Wim de Groot je nu op Sea Breeze mee.

0: Het is meer dan een gevoel. Ja, radio maken, daar heb ik het over. En Boston, die zong erover. More Than A Feeling. Welkom bij de dinsdageditie van Rockwave, de 229ste alweer. Time flies. Fijn dat je weer bij bent op de grote 1395 AM. We doen het de hele dag weer voor je.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Een van haar allergrootste successen, als je het mij vraagt. Sheryl Crow, daar hebben we het over. Every day is a winding road. Nou, dat kun je wel zeggen de laatste tijd hier bij Groot, bij Huizen de Groot. Het is altijd weer spannend hoe het gaat. Elke dag weer. Ook al ben je met pensioen, toch is het best wel spannend. Want elke dag gebeurt er wel weer wat anders. Ja, dat is echt wel waar. Dit is Santana. And she's not there.

De Nederlandstalige van kwart over zes. Het goede doel. Ik kan maar veel beter zwijgen. Wil je ook eens een keer een plaatje aanvragen? Dat kan natuurlijk ook een Nederlandstalige zijn. Dan ga je gewoon even naar mijn Facebook. Zoek je Wim de Groot Regio Almere op. En dan zet je wat je graag wil horen. En dan komt het vast wel een keertje goed. Dacht ik zo. Best wel leuk als je een keer een plaatje aanvraagt. Toch? Ja, in Rockwave. Dat moet wel een rockplaatje zijn natuurlijk.

Survivor, Eye of the Tiger. Vroeger moest je een tijger in je tank stoppen. Als je dat tegenwoordig doet, ben je vermogen kwijt. Oeh, bovendien, als je net aan tafel bent gegaan, eet smakelijk namens het voltallige Seabreeze team. En als het al in je buikje zit en je hebt je toetje ook al op, dan hoop ik dat het je wel mag bekomen. En dit is Slade. Look what you've done.

uit de 70er jaren. De formatie Slade. Look what you've done. Nou, ik heb een heleboel gedaan sindsdien. Onder andere in 1979 voor Radio Miamigo 272 mogen werken. Vanaf de Noordzee, de Magdalena. Liep niet helemaal goed af. Dat was natuurlijk wel een beetje jammer. Maar ja, soms gaan die dingen zo. En dan denk je, oké, volgende stap maar weer genomen in het leven. Dus, dit is de Blue Oyster Cult. Want die mag natuurlijk niet ontbreken. Dit is Don't Fear the Reaper.

0: De Loving Awareness Band met Gerald, die draaiden we voor je. Zoals altijd rond 6:30 eentje van die Loving Awareness Band.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf.
2: Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

19 minuten voor 7. En Foreigner zong You're as Cold as Ice. Ja, die koude tijd gaat er weer aankomen, vrienden. Hoewel, met die opwarming van de aarde weten we dat natuurlijk niet helemaal zeker. Maar als ik zo naar buiten kijk, dan denk ik... ja, we gaan toch langzamerhand weer die donkere kant op, hè? En Clean as Clearwater Revival, die zong er al over. Long as I can see the light.

Dat draaiden we eerder dit uur al van Santana, She's Not There. Deze Black Magic Woman, die kwam van Fleetwood Mac. Is weer eens wat anders, toch? Hey, twee keer dezelfde groep draaien in één uur, dat is natuurlijk not done hier op Sirius 1395M. Het is, even kijken, 17 minuten voor 7. Laten we maar eens een Nederlandstalige draaien.

Eduard. Met dat zei ik ook tegen mijn vrouw 35 jaar geleden. Ik wil jou en jou alleen. En zo is gekomen. Twee dochters op de wereld gezet. Met mijn campertje door de heel Europa getrokken. En we zijn nog steeds bij elkaar en we genieten van elkaar. Want we houden van elkaar. En dat zouden veel meer mensen moeten doen op deze wereld, vrienden. Dit is Backman Turner en Overdrive. And you ain't seen nothing yet.

The Moody Blues. Ride My Seesaw. Dat zeg ik toch. 6 minuten voor 7. We zijn toe aan de laatste vocale van hedenavond, vrienden. En die is van Alice Cooper. School's out. For me, forever.

De laatste die we draaiden was natuurlijk Alice Cooper met School's Out. For me forever. Voor velen van jullie nog niet natuurlijk. Het is heerlijk om met pensioen te zijn, vrienden. Kan je lekker radio maken en zo. Goed, het is 2,5 minuut voor 7. We gaan zo meteen op naar de mededelingen en het nieuws. En daarna nog veel meer mooie programma's hier op Sirius 1395 AM. En ik zeg tot je heel graag morgen, zelfde zender, zelfde tijd. De woensdageditie, donderdagzender in Boelegwater. En vrijdag weer de Rockwave vrijdageditie. Wat is het leven toch mooi, hè? Graag tot dan, dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. Justitieminister Van Wil zegt het zorgelijk te vinden dat rechtsextremisme sluipenderwijs genormaliseerd wordt. Deze groep verspreidt hun ideeën via online platforms, demonstraties en de politiek. Van Wil reageert op het rapport van de veiligheidsdiensten AIVD en NCTV hierover. Het ministerie pakt het probleem aan met de nationale extremisme-strategie. Bijvoorbeeld door middel van een website waar mensen over desinformatie geïnformeerd worden en door met de internetsector in gesprek te gaan. Door Groenland, Denemarken en de VS is een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. Met de overeenkomst wordt de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid. In zijn toespraak bij de VN in New York kondigde de Amerikaanse president Trump aan twee enorme militaire bases te gaan bouwen. Volgens de Deense premier Mette Frederiksen worden de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Denemarken en het recht van Groenland op zelfbeschikking gerespecteerd. Morgen zal de familie van de vorige week overleden zanger Ben Saunders niet bij zijn uitvaart aanwezig zijn. Via sociale media heeft de familie laten weten dat het de zwaarste beslissing is die zij ooit heeft moeten nemen. Onbekend is waarom de naasten van Saunders niet bij zijn uitvaart zijn, maar de beslissing zou juist uit liefde voor Ben genomen zijn. Ben Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395

0: presentatie Erik Bijma.
1: Zodat je het even weet, hè? welkom bij een nieuwe aflevering van Good Vibes. En we begonnen heerlijk met Peter Tosh samen met Mick Jagger met het nummer You Gotta Walk and Don't Look Back. Komt van het album Bush Doctor uit 1979. Maar voordat we verder gaan is even Wim de Groot natuurlijk bedanken voor het afgelopen uur met zijn programma Rockwave. En dan pakken we nu lekker weer de reggae verder op. En dat doen we zeker met de band UB40. Die met hun album Bigga Bagga Rhythm uit 2021 aardig wat samenwerkingen op die album verzameld hadden. Zo ook deze met House of Sham met het nummer Good Vibes Tonight. Oh, daar kan ik me helemaal in vinden.

Ja jongens, en dit was de legendarische man himself, Bob Marley en de Wailers, met het bekende hitje Three Little Birds. Komt van het album Exodus uit 1977. En over legendarische bands gesproken, wat dachten jullie van Third World? Ik heb het album Journey to Addis erbij gehaald uit 1978, waar ook een hit op stond. And well, Now That We Found Love.

0: En dit was wel een hele, hele bonte verzameling, als ik het wil. Triple S, Busy Signal, Luciano en Clive Hunt namen dit singeltje op, genaamd All We Need Is Love. En die is dit jaar uitgekomen. En hebben jullie al de Seabreeze app al gedownload? Hij is te verkrijgen op iOS en op Android. Hoe mooi is dat? Goed, dan gaan we even terug in de tijd weer. Want ja, ik blijf het jullie zeggen, de geschiedenis van de reggae is erg belangrijk. De eerste artiest die ik daarvoor klaar heb gezet heet Ken Booth. En zijn singeltje heet Everything I Own. En dat kwam uit in 1974. En Boy George heeft zich door dat nummer behoorlijk laten inspireren. En hij heeft er ook een hit mee gescoord in 1987. En daarna is de beurt aan Johnny Nash met het nummer Tears On My Pillow. Wat van zijn gelijknamige album afkomt uit 1975. Maar het origineel is wel van de Little Anthony and the Imperials uit 1959.
1: Radio C.

Dit was een spiksplinternieuw singeltje van Gentleman samen met Michael Patrick Kelly, genaamd Wildfire, wat van Gentleman's album afkomt, Gratitude, die dit jaar uitkwam. Goed, er wordt heel wat afgecoverd in de reggae, kan ik jullie wel eerlijk melden. Zo ook twee volgende nummers. De eerste artiest zal zijn...

Olie met het nummer A Place in the Sun, wat van zijn album afkomt The Breakthrough uit 2020. Het originele is van Stevie Wonder uit 1966. En daarna is de beurt aan Boris Gardner met het nummer You Make Me Feel Brand New, wat uit 1986 komt, maar het originele is van de Stylistics uit 1973.

Ja, dit was ook weer zo'n bonte verzameling. Kaimani Marley, ja, een teller van Bob Marley. Met Andrew Tosh, ja, de zoon van Peter Tosh. Samen met Anthony B. met het nummer When the World. Komt van het album van Kaimani Marley. Dat heet Love and Energy. Die echt een week of twee oud is. Dus echt spiksplinternieuw. En dan gaan we terug weer even in de tijd. Maar dan gaan we onze hart toch weer even op. Want wat was dat toch een fijne tijd. De band die luisterde naar de naam Doe Maar. En die hadden net een album uitgebracht in 1983 genaamd Virus. En daar haal ik het nummer af. Eén nacht alleen. En daarna is de beurt aan Claire Wright met de band The Hip Abduction met het heerlijke singeltje 2025 Hold On Tight.

En het derde nummer op rij was die van Big Mountain van het album Resistance uit 1995. Het heerlijke nummer Caribbean Blue. Je weet dat je Radio Zeebries natuurlijk op het internet kunt beluisteren, maar we zijn ook te beluisteren op AM, op de 1098 en op de 1395 natuurlijk. Niet vergeten, hè? Goed, dan ga ik de boel afsluiten zoals het dan heet. Na het journaal is er natuurlijk nog altijd het programma van Leo van Dijk genaamd Finalicious. En dan wil ik hierbij iedereen bedanken voor het luisteren en zeggen tot volgende week. En we sluiten af met het nummer van de Easy Star All-Stars. En dat heet With a Little Help from My Friends. Komt van hun album Easy Star Lonely Hearts Dub Band. Wat natuurlijk een tribute is aan het album van...

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om de minimumleeftijd voor sekswerk naar 21 jaar te verhogen. Kamerlid Van den Brink zegt blij te zijn dat hij met deze motie iets kan betekenen voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Van den Brink benadrukt dat de hersenen van jongeren op hun 21ste volgroeid zijn en dat zij dan de keuze mogen maken. Zoals gezegd kon Van den Brink op veel steun rekenen, niet op die van D66. De coalitiepartij stemde tegen. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. In Sri Lanka zijn 15 mannen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen die op eerste paasdag 21 april 2019 plaatsvonden. 260 mensen verloren daarbij het leven, onder wie 3 Nederlanders. Er stonden 24 verdachten terecht. 14 van hen waren volgens de rechter schuldig aan alle ruim 23.000 aanklachten. 1 verdachte is voor een gedeelte schuldig bevonden. 9 anderen werden vrijgesproken. De straf wordt later bepaald. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ja, een bijzondere goede avond op deze dinsdagavond. 22 september alweer, 2026. Het wordt weer langzamerhand sneller donker, hè, in Nederland. Heerlijk, die donkere dagen voor kerst. Ja, dat is een beetje voorbarig om dat te noemen, maar die komen er langzaam weer aan, mensen. Ja. Twee heerlijke klassiekers, even na achter, draaiden uit hetzelfde jaar, volgens mij 1973. Allereerst Blue Suede en Hooked on a Feeling. En daarachteraan de Doobie Brothers en China Grove. En je kent het recept, hè? We draaien het komende uur alles van vinyl, van LP, van singles. En zo dadelijk ook nog een heerlijke 12 inch van Chicago. Natuurlijk Erik Bauma, nog bedankt voor je programma Good Vibes. Je hoorde hem hiervoor de dinsdagavond tussen 7 en 8. We trekken de dansschoentjes maar weer eens aan en we gaan de dansvloer op met Chaka Khan. I'm every woman.

LP Night and Day van Joe Jackson uit 1982. Wat heb ik die plaat helemaal grijs gedraaid, zeg, destijds. En nog af en toe ligt hij wel eens op de draaitafel hier. Breaking Us In Two. Er staan nog meerdere liedjes, prachtige liedjes op het album Night and Day. Denk aan Real Man, de single. En ook Stepping Out staat er, geloof ik. Ja, inderdaad, ja. Daarvoor nog zag ik aan een I'm Every Woman. Joe Jackson dus. Hij is bezig met zijn Hope and Fury Tour. En de goede man komt eind dit jaar komt hij naar Nederland. Op 26 november staat hij in Rotterdam in het Luxor Theater. 28 november in het Muziekgebouw in Eindhoven. 29 november in de Oosterpoort in Groningen. En 1 december staat Joe Jackson in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Trekt nog steeds volle zalen en met recht, want die man maakt gewoon goede muziek. Vinylistjes hier bij Radio Seabreeze. Het is Sade. And hang on to your love.

41 jaar oud, dit prachtige verhaal van Frank Boeien en zijn groep. Van de LP Foto van een mooie dag werd geschreven dus door Frank zelf. De inspiratie vond hij in zijn geboortestad Nijmegen. Tijdens een wandeling door het Kronenburgpark, dat in de jaren 80 bekend stond als tippelzone. En tot zijn schrik meende hij een van de vrouwen een oud klasgenoot te herkennen. Ik heb het net verteld. Inmiddels verslaafd aan heroïne en werkzaam als prostituee. Het nummer richtte Boeien zich tot haar.

Nou, de kwaliteit houdt niet over vanavond. Ik heb zo enorm mijn best gedaan vanmiddag. Ik ken het wel. Of niet, misschien. Ja, als je een vinyl verzamelaar bent. Ik voornamelijk singles de laatste tijd. Ik weet niet wat dat is. Ik heb weer zo'n enorme vinyl tik opgelopen. Met zo'n knosti-disco-geval om je singles schoon te maken en dat soort dingen. Nou, het heeft niet veel geholpen, want dit klonk behoorlijk beroerd, vond ik. Uit 1973, Joe Aiken en Gary Rafferty, oftewel Steelers Will en Stuck in the Middle with You. En daarvoor nog de maxi-single van vanavond van Chicago en Street Player. Heb jij een idee voor een leuke maxi-single? Laat me gewoon weten. Je kan een mail sturen naar Leo. Wat is het ook alweer? Leo van Dijk at radioseabreeze.nl. Ja, ik maak niet zo heel vaak gebruik van, dus vandaar dat ik er niet op kon komen. Dus Leo van Dijk at radioseabreeze.nl. Dit is Petula Clark. When you-

vinyl-liefhebbers zullen het wel herkennen. Ik was een paar weken terug in Duitsland op zoek naar wat leuke platenzaakjes. En toen kwam ik toevallig deze single tegen. Het was een rip uit mijn lijf, moet ik je vertellen. €12. Dat lijkt niet zoveel, maar het is een behoorlijk zeldzaam plaatje dit. En de volgende dag kwam ik ook weer zo'n platenzak binnen. En dan lag het ding voor €1. Ja, soms heb je geluk, soms zit het tegen. Ach ja, leuke liedjes uit de jaren 60 van Petula Clark en Downtown. En dit was Be My Baby van de Ronettes. Volgens mij ook nog te horen en te zien in de soundtrack van Dirty Dancing. Ja. Het is 9:10 op deze dinsdagavond, 22 september 2026. Radio Seabreeze en Vinnie Lee.

het luisteren van de songteksten van het liedje krijgt toch wel een beetje medelijden met deze man, met Joe Cocker. Single uit 1986, Don't You Love Me Anymore. Productie trouwens van Albert Hammond overigens. Ja, leuk liedje, mooi liedje. Ja. En daarvoor de Schotse zangeres Maggie Reilly met Mike Oldfield. Twee hadden twee dikke hits achter elkaar. Met Moonlight Shadow en deze kwam een jaar later To France. En daarmee is er een einde gekomen aan dit programma voor 22 september. Zometeen gaat de avond gewoon verder hoor bij Radio CBS met zometeen Bob Leroy en 60's Splash. Van 10 tot 11, 70's Soiree met Roger Dutman. En Dream Sessions met Bart de Zwart vanavond ook nog tot middernacht. Dus genoeg om redenen om te blijven luisteren. Fijne avond.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Tweede Kamer heeft de oppositie volksgezondheidsminister Hermans op het matje geroepen over de stijging van het eigen risico naar €400. SP-voorman Dijk heeft een spoeddebat aangevraagd. Dijk vindt dat het eigen risico juist omlaag en niet omhoog moet. Zijn verzoek kreeg steun van een groot deel van de oppositie, waaronder PVV, Pro, Forum, SGP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, BBB en Volt. Bij elkaar goed voor 68 zetels. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Waarschijnlijk laat de Amerikaanse president Trump de journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toe tot het Witte Huis als de rechter vindt dat dat moet. Trump heeft de media de wacht aangezegd omdat hij het niet eens is met de inhoud van hun berichtgeving. De media hebben dit aangevochten en vinden dat de vrije meningsuiting in gevaar is. Andere zenders zijn solidair met CNN en hebben geweigerd de taken van die zender over te nemen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-coor.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash. I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
8: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: rock and roll, baby. Rock and roll from Don Lang and the Frantic Five. School Days, Ring Ring, Goes the Bell. Originally by Chuck Berry, that version.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat hij en Zelensky aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. Pakketjes van buiten de Europese Unie worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dit bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. De EU doet er alles aan om de grote hoeveelheid pakketten terug te dringen. Chinese bedrijven als Temu en Shein zijn populair en Europeanen bestellen zoveel dat toezichthouders hun handen er vol aan hebben en niet in staat zijn grondig te controleren of er gevaarlijke producten de EU binnenkomen. Frankrijk breidt de steun uit voor mensen die het hardst door de stijgende brandstofprijzen getroffen worden. De Franse financiënminister Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen. Fransen met lage inkomens die voor hun werk veel kilometers maken krijgen extra steun en de regeling wordt uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. De financiële bijstand wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree.
14: Yes, hello again. Welcome along to my latest 70s Soiree. Sit back, enjoy and relax. What year do we start off this week? We start off with 1975.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat zij samen aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Maar er wordt nog maar mondjesmaat olie gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dit is het programma waar muziek niet wordt afgespeeld, maar ontvouwt. Dit is het uur waarin de randen van de dag vervagen en gedachten zachter worden. Elke klank krijgt hier de tijd om te bestaan. Niet om indruk te maken, maar om aanwezig te zijn. Welkom bij Dream Sessions.

Sommige muziek praat niet, maar ademt. Ze beweegt langzaam en laat stilte meespelen als volwaardig instrument. Je merkt pas hoe rijk het is als je niet probeert vooruit te luisteren. En juist dat

je nu hoort vult de ruimte zonder haar te bezetten. Er blijft lucht tussen de noten, ruimte om te denken. Muziek kan soms meer zeggen

Bond heeft geen haast. En deze muziek ook niet. Ze bouwt niet op naar een climax, maar naar een verdieping. Elke laag wordt langzaam zichtbaar, als ogen die wennen aan schemerlicht. Hoe langer je blijft, hoe meer je ziet. Of beter gezegd,

is geen geluid dat je meesleept, maar dat naast je loopt. Het vraagt niets, maar geeft ruimte. Soms is dat precies wat nodig is na een lange dag.

Sessions beweegt verder zonder duidelijke grens tussen begin en einde. De muziek vloeit in elkaar over als ademhalingen in rust. Je merkt het moment van overgang pas als je terugkijkt.

terwijl alles zo naadloos in elkaar overloopt, merk je hoe weinig er nodig is om aanwezig te zijn. Geen grote gebaren, geen uitgesproken momenten, alleen een lijn die rustig doorloopt.

trekt de muziek zich terug, maar verdwijnt niet helemaal. Wat blijft is een gevoel dat niet direct woorden nodig heeft. Sommige klanken werken nog na in de stilte die volgt. Misschien is dat wel hun echte bestemming. Dank je voor het luisteren en tot de volgende sessions. Tot de volgende Dream Sessions. Ha!

0: Nieuws met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteit is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Mens en relatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via